Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: Hij gaat
1: vast. Oeh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dank je wel.
2: Aangedaan.
1: Vanuit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende lantico om de punt te vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

Mega muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

je legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hop mijn jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Op af.

Trashman. Dat woord. Jolle kerel van de gaten uit knippen, man. Mensen uit alle landen. Ik word helemaal naast van de grond.